0: Hendrik Potgieter en van Pieter en Dorien af op Hendrik Potgieter al die pad uit Cradlestone baie stadig.
1: Op die paaie van Midrand lyk nog nie te sleg nie. Dit is vry vloeiend hier vanaf Nieuwweg op die N1 Noord al die pad tot by John Foster in Centurion. Dan is het bietjie stadig tussen John Foster se afrit en die R21 snelweg beslaar. Daar is wel bietjie stadige verkeer op die N1 Noord net voor die Bekloe beslaar. Rede daarvoor is 'n stilstaande motor en dit is ook stadig natuurlik op pad na die Nieuwweg afrit en daarna baie beter. N1 Noord ook stadig per stilstaande motor, dit is by Rigel Lane wat die verkeer ontwrig en jy kan ook op die N4 Oos vertragings verwag vir 'n stilstaande motor by die proefplaaswisselaar en dan moet ook nie vergeet van die padwerke wat nou op die N4 Oos is nie, naby die R566 Roslyn afrit. Enige iets anders, laat weet ons op die WhatsApp lyn 084-8500-942.
0: Helene sent us a message as well. Ek luister ook van Edenvale.
1: Lekker verkeer.
0: If you go off to Thailand, I'm sure Lindy's got a couch for you.
2: It's lights out, and after the four-way stop, it's away we go. The Corolla Cross Geosport is off on a school run, and with its stylish grille and 18-inch alloy wheels, it's bound to grab the attention of the Scholar Patrol. The Dlamini family seem to be going with plan A as they move into the chicane and take the corner. And they've done it! Another incredible drive to school!
3: Inspired by Gazoo Racing, with exclusive GR badging, the new Corolla Cross GR Sport, filled with thrills.
4: One call could change everything. If your birthday message plays on air, call us back on 087-802-0088 and claim your finalist spot. Jacaranda FM's birthday boarding call, powered by Thompson's Holidays. Your birthday could take you places.

0: They say it takes a village. We say it takes a family.
1: I'm Ronaldo Schropp, and a few years ago, I had this amazing opportunity to host High School Hits over the weekends on Jacaranda FM. En wat 'n herinnering, nie net omdat die musiek so lekker was nie, maar ook omdat ons so lekker met Jacaranda FM se luisteraars kon kuier en tyd spandeer. Ek dink aan al die lekker straatbraaie, al die in die boskuiers en natuurlik ook die goeie werk wat die Good Morning Angels span doen. So Jacaranda FM, geluk met 40 en hier op die volgende 40.
2: We're celebrating 40 years of changing lives and bringing the gees with SA's favourites.
0: Your number one feel-good station, Jacaranda.